0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede morgen. Over een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak in Tenerife verwacht. Het zal daar aanmeren in een haven in het zuiden. En na 9 uur onze tijd mogen de passagiers en enkele bemanningsleden dan van boord. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop en vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. En er is trouwens opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïben met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn

0: daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union, dat wel straks nog speelt tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Een goeiemorgen. Over een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus...

vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. Twee Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven. In totaal zullen daar 29 opvarenden op zitten. Het schip zelf vaart daarna naar de haven van Rotterdam, waar ze het gaan desinfecteren. En er is trouwens opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn daar al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na een rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union, dat wel straks nog speelt tegen KV Mechelen. We krijgen een wisselend bewolkte, maar wel meestal droge dag vandaag bij 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui en een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. Dit is Joe 80's en

0: Market.
1: Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: Dit is Joe 80s.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: Dit

0: Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintrobank hier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
4: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
3: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoogrisicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hanta-virus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïben met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asiel of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer paasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met 2-0. STVV speelde wel een half uur met een man minder na rode kaart. Club verstevigt zo zijn leidersplaats en heeft voorlopig 4 punten meer dan Union. Je hoort speler Brandon Mechelen.
5: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dan zou het nog een grotere score geweest zijn, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. We spelen een goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
3: Nou, Mechelen bedoelt dan naar Union dat vanavond nog tegen KV Mechelen speelt. En in 1B, onze tweede klasse, speelt Lommel de finales voor een plek in 1A tegen Dender, dat laatste is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.
2: Dit is Joe.

0: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ricci, citroen met framboos.

0: hit. Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Dit is Joe 80s and

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Joe, 80's en

0: This is Joe 80s and 90s. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be. Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak is aangekomen bij Tenerife. Het ligt daar aangemeerd in een haven in het zuiden. Volgens de uitbater van het schip heeft niemand symptomen. RTL-collega Geert Gordijn is daar.
3: Allereerst gaan er vanochtend medisch experts aan boord van de Hondius om bij alle passagiers te kijken hoe ze er medisch aan toe zijn en of ze klaar zijn om vervoerd te worden. Dan worden ze met kleine bootjes van het schip afgehaald. Dat zullen maximaal 4 tot 5 passagiers tegelijk zijn. En eenmaal op de kade worden ze direct in bussen gezet om naar het vliegveld te gaan.
2: Die luchthaven ligt zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar wordt iedereen dan naar huis gevlogen. 2 Belgen vliegen met een Nederlands vliegtuig naar Eindhoven, vanwaar ze dan naar het UZ in Antwerpen gebracht worden voor onderzoek. Het schip zelf vaart later door naar de haven van Rotterdam, waar ze het volledig gaan ontsmetten. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding heeft alle opvarenden van het cruiseschip uit voorzorg wel als hoogrisicocontact aangemerkt. Op het schip zijn 6 besmettingen van het Hanta-virus vastgesteld of bevestigd. 3 mensen zijn eraan gestorven. En er is opnieuw een virus uitgebroken op een cruiseschip. Deze keer gaat het om het norovirus, dat erg besmettelijk is en diarree en braken kan veroorzaken. Dat schip vaart op dit moment in de Caraïbe met meer dan 3000 passagiers en ruim 1000 bemanningsleden aan boord. Er zijn al meer dan 100 besmettingen vastgesteld. Er zijn in Vlaanderen al meer dan 400.000 katinnen gesteriliseerd sinds dat 6 jaar geleden verplicht werd. Vorig jaar alleen al waren het er bijna 60.000. Dat zegt bevoegd minister Ben Weitz in De Zondag. Hij wil dat sterilisatiecijfer nog hoger krijgen om te vermijden dat er te veel katten zijn in Vlaanderen die dan in asielen of gewoon op straat belanden. Er komt daarom een nieuwe campagne om meer paasjes te overtuigen. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge Sint-Truiden geklopt met

is in de playdowns. Lommel ging gisteravond met 1-3 winnen in Beerschot, nadat het ook al de heenmatch had gewonnen. Lommel speelt eerst thuis tegen Dender volgende zondag en het weekend daarna volgt de terugmatch in Denderleeuw. Wisselend bewolkt, maar wel meestal droog vandaag. 14 graden aan zee en rond 20 graden in het binnenland. Morgen kans op een bui, een pak frisser ook, nog zo'n 13 graden. En dinsdag eerst vrij zonnig, later meer wolken, maar wel zo goed als droog bij 14 graden.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
1: Xina.
2: Xina, ja aan je dromen.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s and 90s.

0: eventueel fouten zouden kunnen gebeurd zijn.
1: De hulpdiensten probeerden de jongen nog te redden en brachten hem naar het ziekenhuis. Maar daar is hij later op de avond overleden. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in De Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. En in Libanon zijn gisteren minstens 23 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah reageerde met tegenaanvallen op het noorden van Israël. En volgens de Britse krant The Times raakten daarbij 3 Israëlische soldaten gewond. Nu donderdag starten er in de VS nieuwe vredesonderhandelingen tussen Israël en Libanon. Wisselend bewolkt, maar meestal droog vandaag, bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
2: Dit is Joe E.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Ja. Dit is Joe 80s en 90s.

0: met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissen.
3: Richie. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: uw winkel of op xina.be.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten 4 kinderen gewond. Een van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
3: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van 2 peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
2: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten zijn gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Een record aantal vrouwen in ons land kiest ervoor om pas na hun 40ste mama te worden. 2 jaar geleden ging het om 4,5% van de baby's die toen geboren werden. In 2021 was dat nog geen 3%. Dat blijkt uit officiële statistieken in de Zondag. Daarnaast daalde het aantal geboortes in ons land in 2024 naar 108.000. Het is geleden van 1942 dat er dat zo weinig waren, dus tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Russische president Poetin wil met zijn Oekraïense collega Zelensky praten. Maar wel pas nadat er een vredesakkoord is. Dat zei hij op een persconferentie. Poetin herhaalde daar ook zijn voorstel om samen te zitten in Moskou. Maar dat heeft Zelensky altijd geweigerd. Wisselend bewolkt, maar meestal droog bij zo'n 20 graden. Morgen kans op een bui en nog zo'n 13 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koop nu bij jouw Prikantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prikantik, uw drankenspecialist.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind blies het springkasteel de lucht in. Daarbij raakten vier kinderen gewond. Eén van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Iedereen is zwaar aangeslagen, zegt de burgemeester van Hamme, Lotte Peters.
4: Wij hebben namens de gemeente aangeboden aan de club om morgen samen te zitten. Hoe dat wij hen het beste kunnen ondersteunen. Uiteindelijk zijn daar toch wel heel wat aanwezigen geweest, ook spelertjes van de club. Ik moet zeggen, ik heb vannacht ook bijzonder slecht geslapen. Ik ben zelf mama van twee peuters, dus dat komt heel hard binnen, hè, zo'n nieuws.
3: Een deskundige van het parket onderzoekt ook of er fouten gemaakt zijn, bijvoorbeeld bij de installatie van het springkasteel. Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
5: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
3: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook twee Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
6: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land, welke procedure daar is ingesteld. De twee Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
3: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is Team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Medi-market.
2: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 1 uur.
4: Goedemiddag. Het drama met een springkasteel in Hamme is mogelijk veroorzaakt door een windhoos. Dat blijkt volgens het parket uit de eerste vaststellingen. De wind zou het springkasteel gisteren namiddag de lucht in hebben geblazen. 4 kinderen raakten gewond. 1 van hen, een jongen van 7, overleefde het niet. Een deskundige van het parket onderzoekt onder meer of het springkasteel wel goed geplaatst en vastgemaakt was. Peter de Wijlder, algemeen manager van de voetbalclub waar het incident gebeurde, reageert bij VTM-nieuwscollega Nathalie Dijk.
5: Die informatie heb ik niet, maar de deskundige heeft daar wel vaststellingen gedaan omtrent hoe het verankerd was en die dingen allemaal. Maar daar kan ik geen details over geven.
6: Mogelijk kan de club hier wel aansprakelijk voor worden gesteld.
5: Ik ben geen jurist, dus ik heb geen idee hoe dat die verantwoordelijkheid en die aansprakelijkheid zal verlopen. Maar ik veronderstel dat alle diensten hun werk gaan doen.
4: Voor het eerst in 20 jaar nemen minder mensen ouderschapsverlof. Het aantal lag in maart bijna 2% lager dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van de RVA, die HR-bedrijf SD Works geanalyseerd heeft. Anneleen Verstraten.
7: Mensen kiezen nog wel altijd voor dat ouderschapsverlof. Het blijft wel populair. Wat we vooral merken, dat is dat de lichte daling zich vooral bij de vrouwen gaat situeren. Net iets minder mama's nemen ouderschapsverlof op, terwijl dat bij papa's eigenlijk toch wel vrij stabiel blijft.
4: Bij de vrouwen alleen gaat het om een daling met bijna 3%. Een verklaring is er niet meteen. Op Tenerife is de evacuatie begonnen van de zowat 150 passagiers en bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip, waarop het hantavirus uitbrak. Iedereen is eerst onderzocht aan boord. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid had niemand symptomen. Daarna mochten de Spanjaarden als eerste aan wal gaan, gevolgd door de rest, onder hen ook 2 Belgen. Ze worden meteen met bussen naar de luchthaven gebracht, van waar ze naar huis vertrekken. Journaliste Tessa Rens volgt de actie.
8: Daar zal een chartervliegtuig klaarstaan om die mensen naar huis te brengen. En wat er dan volgt, hangt ook weer af van land tot land welke procedure daar is ingesteld. De 2 Belgen bijvoorbeeld zullen meteen naar het ziekenhuis van Antwerpen worden gebracht voor een medische controle.
4: Europa stuurt ook een ambulancevliegtuig naar Tenerife om te helpen. In de ronde van Italië is team UAE Emirates onthoofd door de massale valpartij van gisteren. De Australiër Vine en de Spanjaard Soler werden meteen naar het ziekenhuis gebracht met breuken. En nu moet ook hun klassementsman, de Brit Adam Yates, opgeven.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
4: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist. Joe A.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro-voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro-speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra-elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. Aan het fort van Breendonk in Willebroek is de jaarlijkse 8 mei herdenking gehouden, voor de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Het is belangrijk dat we de wereldoorlogen nooit vergeten, zegt Ellen de Soete van de 8 mei-coalitie.
4: We moeten blijven herdenken en vooral onze geschiedenis kennen. Dan kunnen we signalen zien die we kunnen vergelijken met vandaag. Want wat vroeger is gebeurd, daar kunnen we onze lessen uittrekken. De grootste boodschap voor 8 mei is dat we ervoor willen zorgen voor onze kinderen dat we een hoopvolle toekomst kunnen bewerkstelligen.
3: Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er 60 miljoen doden, 90.000 daarvan in België. Rode duivel Thibaut Courtois zit opnieuw in de selectie van Real Madrid voor de topper van vanavond bij FC Barcelona. Courtois kon zo'n 2 maanden niet meespelen door een spierblessure. Het is nog niet duidelijk of hij meteen zal starten. Barcelona kan vanavond de Spaanse titel pakken. Het zou nog maar de tweede keer zijn dat dat gebeurt in de Clásico. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden.
2: Dit is Joe

0: zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Crazy Deals!
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
4: Goedemiddag. De twee Belgen die op de cruise met het hantavirus zaten, zijn onderweg naar huis. Over zo'n half uur vertrekt een Nederlands vliegtuig vanop Tenerife. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid. Rond 8 uur zou de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
5: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
4: Als ze geen symptomen hebben, mogen ze naar huis. En moeten ze nog 45 dagen in quarantaine. De federale regering moet wellicht nog 7 miljard euro extra zoeken tegen 2029. En geen 5 miljard dus, zoals eerder gezegd. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem gezegd in de zevende dag bij de VRT. Volgens hem was de vorige berekening verouderd, want intussen valt de VS Iran aan. Ons land moet de begroting half oktober indienen bij Europa, maar van Petegem hoopt al tegen 21 juli klaar te zijn. En sport. Wout van Aert heeft de gravelkoers Marley Graf gewonnen. Dat is een wedstrijd over onverharde wegen in het Nederlandse Valkenburg. Het is meteen ook zijn eerste zege na zijn overwinning in Parijs-Roubaix een maandje geleden. Van Aert reed weg op zo'n 20 kilometer van het einde. Onze landgenoot Niels van de Putten werd tweede, de Nederlander Rick Ottema derde. Vanmiddag en vanavond wat meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
3: Dit is Joe 80s.

0: Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
6: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
5: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Hey hey, Emily van Prek en Tech Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prek en Tech winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op. Koop nu bij jouw Prek en Tech een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek en Tech, uw drankenspecialist.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Medimarket.
1: Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Ik ben Leo, Fintro Bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke heeft fors uitgehaald naar de Amerikaanse ambassadeur Bill White. Dat deed hij bij VTM Nieuws. Volgens White wordt er gewerkt aan een wettelijk kader voor illegale besnijdenissen bij Joden. Eerder deze week raakte bekend dat het parket de twee Joodse mannen die de illegale besnijdenissen uitvoeren, wil vervolgen. Waarop White ons land antisemitisch noemde. Je hoort van den Broeke.
7: Die man verklaart zomaar van alles. Ik denk dat we er beter niet meer naar luisteren. Wij zijn een land waarin je rechters onafhankelijk laat uitspraken doen. Zolang die rechtszaak loopt, op zijn minst, ga ik daar niks over zeggen. Meneer White zou echt eens zijn mond gewoon moeten dichthouden.
6: In Antwerpen zijn vanochtend 4 mensen gewond geraakt na een brand in een elektronica-winkel. Een moeder en haar 3 kinderen hadden te veel rook ingeademd. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen alweer thuis. Dat bevestigt de politie. Mogelijk zou de brand ontstaan zijn door een elektrische step. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Anderlecht moest ook meer dan 45 minuten met 10 verder na een rode kaart. Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanmiddag en vanavond tot meer wolken en daar kan vooral in het oosten een bui uitvallen. Maxima tot 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kunnen er buien vallen bij 12 graden. Dinsdag zo goed als droog. Vanaf woensdag wisselvallig bij 13 graden.
5: Dit is Joe

0: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
0: Dit is Joe E.

0: zeggen want...
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Richie. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Joe 80s

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Goedenavond. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
5: We hebben nu inderdaad, toen we nog iets optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
4: Minister van Financiën Vincent van Petegem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. De twee Belgen die op de cruise met het Hantavirus zaten, zijn nog altijd niet vertrokken naar huis. Eerder was sprake dat het Nederlandse vliegtuig rond 4:30 van op Tenerife zou vertrekken, maar dat loopt vertraging op. Vanavond zal de vlucht aankomen op de militaire luchthaven van Eindhoven. Journaliste Tessa Rens vertelt wat er dan gebeurt.
6: En dan volgt een intake. Ze zullen onder meer bloedafname doen. En die mensen zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En dan weten we dat de twee Belgen aan boord met een grondtransport naar Antwerpen zullen worden gebracht. Naar het universitair ziekenhuis daar. Waar ze een medische controle moeten ondergaan.
4: Als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen tijd. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
7: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
4: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
3: Koop nu bij jouw Prekantic een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantic, uw drankenspecialist.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
6: Joe 80's en

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond. De twee Belgen die op de cruise met het Hanta-virus zaten, zijn vertrokken naar huis. Een vlucht vertrok iets na 5 uur uit Tenerife. Iets na 9 uur landen ze dan op de militaire luchthaven in Eindhoven. Daarna worden ze voor een medische check overgebracht naar het USA in Antwerpen. En als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze naar huis. En moeten ze 45 dagen in quarantaine. De vier Belgen die in quarantaine moesten omdat ze contact hadden met een besmette persoon, mogen alvast uit quarantaine. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om passagiers die eerder deze week al het schip hadden verlaten. Vooruit vicepremier Frank van den Broeke wil minder investeren in defensie dan gepland, omdat daar op dit moment gewoon geen geld voor is. Dat heeft hij vanmiddag gezegd in VTM Nieuws. Van den Broeke vindt het ook geen must dat ons land de NAVO-norm haalt.
4: We hebben nu inderdaad, toen we nog ietske optimistischer waren over onze begroting, enorme groei van de uitgaven voor defensie afgesproken naar 15 miljard in 2030. Dat is bijna maal 2. Ik ga in de regering zeggen dat als we nu voor zo'n grote begrotingsproblemen staan, moeten wij per se die defensieuitgaven zo snel verhogen.
3: Minister van Financiën Vincent van Beteghem zei eerder vandaag nog dat de federale regering wellicht nog 7 miljard euro extra moet zoeken tegen 2029. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Leiden, in Nederland, is een meisje van 15 gestorven tijdens een halve marathon. Dat meldt de organisatie. Het meisje werd onwel op het parcours. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Het evenement werd daarna ook afgelast. Sport, de Fransman Paul Magnier heeft de derde rit in de Ronde van Italië gewonnen. Zijn tweede ritzege op 3 dagen. Magnier was in de sprint sneller dan de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. De Uruguayaan Thomas Guillermo Silva blijft in de roze leiderstrui. En in play-off 1 van ons voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam als eerste op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
5: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
3: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de 5e plaats. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
2: Dit is Joe 80s.

0: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
1: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
0: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
1: Altijd verfrissend.
4: Richie.
0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
5: Joe, 80's en 90's.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Goed nieuws voor de vier Belgen die contact hadden met besmette passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus rondging. Zij mogen hun quarantaine stopzetten, dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het gaat om vier mensen die via contactopsporing werden opgezocht, vertelt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
5: Dus die contactopsporing heeft eigenlijk gewerkt en eigenlijk is die afgerond. En dat is ook toch wel belangrijk. En het is een virus dat niet besmettelijk is. Je moet toch wel redelijk intens contact hebben met iemand om die besmetting door te geven. Het is niet zoals met coronavirus dat eigenlijk als het ware in de lucht hangt. Het is niet hetzelfde.
4: Intussen zijn ook de twee Belgen die nog op het cruiseschip zaten onderweg naar huis. Zij landen iets na 9 in Eindhoven. Iran heeft geantwoord op het Amerikaans vredesvoorstel voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat gebeurde via bemiddelaar Pakistan, zegt het Iraanse staatspersagentschap. Het is niet duidelijk wat het antwoord van Iran is. Het focust zich vooral op het einde van de oorlog en veiligheid in de zeestraat van Hormuz. Eerder deze week legde de VS een nieuw vredesvoorstel op tafel. Dat bevat 14 punten. In Antwerpen is een man van 81 levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij in de Schelde is gevallen, dat meldt de politie. De man kwam tussen een boot en de kade terecht. Hij werd dankzij andere mensen uit het water geholpen. De hulpdiensten hebben hem daarop gereanimeerd. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In play-off 2 van ons voetbal heeft Charleroi met 0-1 gewonnen van en bij Antwerp. Charleroi kwam voor de rust op voorsprong. In het slot miste Antwerp nog een penalty. In de stand staat Charleroi gedeeld tweede, Antwerp vijfde. In play-off 1 van ons voetbal speelde AA Gent en Anderlecht dan weer 1-1 gelijk. Anderlecht kwam als eerst op voorsprong, maar Gent maakte nog voor de rust gelijk. Ze moesten ook meer dan een helft met 10 na een rode kaart. Anderlecht-speler Jari Verscharen.
6: Ik denk dat we echt wel een heel goed gevoel hadden na die eerste 30, 35 minuten. Eigenlijk hadden we misschien wel die 0-2 kunnen maken. En dan ja, laten we eigenlijk 10 minuutjes een beetje hangen en krijgen we een gemakkelijke goal en die rode kaart. En ja, dan weet je dat je gaat moeten strijden voor dat punt. Dat hebben we goed gedaan.
4: Anderlecht blijft vierde in de stand. Gent springt voorlopig over Mechelen naar de vijfde plaats. In tennis, onze landgenoot Alexander Bloks is uitgeschakeld op het tennistoernooi van Rome. Hij verloor in de derde ronde van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. Zverev is de nummer 3 van de wereld. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag dan weer overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeie avond. Het Nederlandse vliegtuig met daarop de twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus circuleerde is geland in Eindhoven. Vertrok om 5 uur vanmiddag in Tenerife nadat de passagiers deze voormiddag van het schip werden geëvacueerd. Je hoort journaliste Tessa Rens.
2: Het gaat om 8 Nederlanders en dan nog 18 mensen met een andere nationaliteit, waaronder dus ook die twee Belgen. En dan volgt een intake. Ze moeten onder meer een bloedafname laten doen en zullen ook een vragenlijst moeten invullen. En als dat allemaal gedaan is, dan zullen de twee Belgen via een ziekenwagen naar ons land gebracht worden.
1: In het UZ Antwerpen volgt nog een medische check-up. In Gent is een medewerker van de lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat bevestigt de politie. De medewerker zou geduwd zijn en kwam daarna ten val. De persoon werd daarop naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is op zoek naar 3 verdachten. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. In de stand blijft het zo tweede en zit het zo nog altijd in het spoor van leider Club Brugge. Union volgt op 1 punt, Mechelen staat laatste. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. De twee Belgen die vanavond werden gerepatrieerd van op het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, zijn onderweg naar het UZA in Antwerpen. De twee zijn vanavond geland op de luchthaven van Eindhoven en worden nu naar het ziekenhuis gebracht. Daar zullen ze hen nu testen, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Die passagiers moeten allebei een FFP2-masker dragen en ook het medisch personeel zal medische bescherming moeten dragen. Dan worden zij beide in aparte kamers opgenomen en daar krijgen ze dan een hele medische check-up. Die medische check-up bestaat uit parameters meten en zo, maar ook een bloedafname en een PCR-test.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Bij een van de 5 Fransen die vanmiddag werd gerepatrieerd zijn symptomen van het Hantavirus vastgesteld. Dat zegt de Franse premier op X. De 5 passagiers werden meteen in quarantaine geplaatst. Ze zullen nu alle 5 getest worden. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze werd 82. Bergmans was vooral bekend van haar rol in de jeugdserie Johan en de Alverman op BRT. Daarna speelde ze ook nog mee in Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Bergmans leed aan kanker. In Sint-Gilles-Oise in Oost-Vlaanderen is de politie vanochtend binnengevallen in een woning. Daarbij zijn 4 mensen opgepakt, dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Waarom de politie er binnenviel is niet duidelijk, het onderzoek loopt. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong, in de tweede helft scoorden ze nog 2 keer. In de stand blijft de tweede, het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaar. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen wordt een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goeie avond. De twee Belgen van het cruiseschip waar het hantavirus is vastgesteld zijn in het UZ Antwerpen. Ze kwamen daar rond 10 uur vanavond aan. In het UZA zullen ze nu medisch onderzocht worden, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Pot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up. Dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn. Maar wellicht laat het resultaat nog tot morgen op zich wachten en zullen ze hier dus wel de nacht doorbrengen.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar vandaag dus op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union kwam in de eerste helft op voorsprong. In de tweede helft scoorden ze nog twee keer. Je hoort Union-middenvelder Rob Schoofs.
3: Maar ik denk gewoon al bij allen een verdiende overwinning. Ik denk wel dat we voldoende kans hebben gehad om 3 keer te scoren. Maar misschien inderdaad was het een beetje overdreven. Maar goed, dat maakt niet veel uit, Frans. We zijn heel blij met de 3 punten. Er stond toch wel wat druk op deze wedstrijd.
1: In de stand blijft Union tweede. Het volgt op 1 punt van leider Club Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 van ons voetbal wordt Racing Genk opnieuw gedeeld leider met Standaard. Genk won met 3-0 van Westerlo en heeft nu 33 punten. Westerlo staat tweede met 30 punten. Vanavond meer bewolking en kans op buien. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Dit is Joe 80s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De twee Belgen van het cruiseschip waar het Hantavirus is vastgesteld, moeten een nacht in het UZ Antwerpen blijven. De twee kwamen vanavond aan en werden medisch gecheckt, vertelt journaliste Laurent Stappers.
2: Pot Volksgezondheid laat weten dat het personeel daar heel wat beschermingsmaatregelen heeft genomen, maar benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Ze krijgen hier nu een medische check-up, dat wil zeggen kijken of die mensen in goede gezondheid zijn en of ze besmettelijk zijn.
1: Als ze negatief testen, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief testen, zullen ze in het UZA in isolatie blijven. Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op het vredesvoorstel van de VS totaal onaanvaardbaar. Dat zegt hij in een eerste reactie op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Eerder deze week stelde de VS een 14-puntenplan voor om de oorlog in het Midden-Oosten te beëindigen. Iran heeft daar dus vandaag op gereageerd. Wat ze precies hebben geantwoord is niet bekend. En in het Spaanse voetbal is FC Barcelona kampioen voor de 29e keer en voor de tweede keer op rij. Barça won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid en kan niet meer bijgehaald worden. Eerder dit jaar won Barcelona ook al de Spaanse Supercup. Vannacht droger bij minima tot 8 graden. Morgen een pak frisser, al blijft het wel droog bij zo'n 12 graden. Dinsdag overwegend droog bij zo'n 15 graden. Daarna wisselvallig.
0: Dit is Joe